0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek. Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

De zon in de ochtend, die opkomt uit zee. De wind in de rug, het gevoel dat je leeft. Sprong in het duister, storm in je hoofd. Het licht door de wolken waarin je gelooft. En de wijsheid van stilte en de roem die vergaat. De macht van muziek en een stem die je raakt. De angst die jou vasthoudt en waar je voor vlucht. De waarheid, de waanzin, de smaak van geluk.

nog zo hard vechten. En je kan nog zo hard proberen. Van alles plannen in je leven. Van alles leren om te streven. Naar een droom die je graag wil leven. Zo hoog als je maar kan zweven. Maar als je water hebt gekregen in plaats van lucht, is opeens niks meer vanzelfsprekend. En misschien kan ik het weten. Want ik heb vaak genoeg gevochten. Geploeterd in de golf. Geoefend tot de morgen. En tot bloedens toe de storm bedwongen. En op het strand weer teruggesmeed. Op de plek waar ik ooit begon. 10 illusies arm. Maar 1 wijsheid rijk. En opeens verschijnt de zon.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton Buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Laarbeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Laarbeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Laarbeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Laarbeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen.

0: bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Pielrond. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen.

0: van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton Buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Dronk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen.

0: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.
1: Gyrate, gyrate. I think I made a big mistake. My heart, it hurts.

Non-stop nacht. You know I can be found sitting home all alone.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek. Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen.

0: Heb ik de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Dronk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen daarbij dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Runnersclub Liesthout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne

0: Spielrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media.
2: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
3: Mark

Kettles en Don't Ya. Ja, het is vandaag weer de laatste dag van de maand mei, de 31ste. En we gaan een lekkere muziek draaien van onder andere Rudimental en These Days. En Colin Bert komt er aan. I Wanna Sex You Up. Maar eerst Thelma Houston. Dit is Don't Leave Me This Way.

gingen terug in 1991 naar het album CNB. Het was een debuutalbum van Call Me Bad. En het was de lead single I Wanna Sex You Up. Ja, je bent er nog steeds bij op deze vroege zondagochtend. En ik heb muziek voor je klaarstaan van Joe Jackson, 19 Forever. Ook Ilse de Lange, I Will Help You. En waar ik je ook in ga helpen is een liedje richting de jaren 60 gaan we dan niet terug. Holy, en stop, stop, stop.

0: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Goedemorgen zondag.
3: Goedemorgen zondag.

Ook onze Nederlandse Ilse de Lange doet al lang goede zaken. Onder andere in de Nederlandse top 40. Want ze is al ruim 2 decennia te horen met haar hits. En deze kwam uit 2020. Dit was I Will Help You. En zometeen Snap, Oezap, Rest, The Neck. En hier het mooie Sirona.

Ook nieuwe muziek krijgt natuurlijk een plaatsje hier bij Ozone 1.0. Goedemorgen zondag, dit was Maal Smit met Niall Horan samen en Dry Safe. Bon Jovi, die mooie klassieker, die komt eraan. It's My Life, maar eerst ja, ook zo minstens net zo'n klassieker Diana Ross.

klassieker van Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Ja, zo weer de 9 uur zijn we terug met het tweede deel Goedemorgen Zondag. En dan gaan we de top 40 terug, onder andere naar 1980. Dus wat waren toen rond deze tijd de beste drie? Dat hoor je straks. Nu nog eerst Sherry Ann, Try My Love Again en The Trucks komen eraan with a girl like you.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg 100 oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Mark Peters.

We zijn hier te doen met Goedemorgen Zondag. Daar luisteren we steeds naar. Het is 9 uur geweest en we zijn bij het tweede deel aanbeland. En wat doen we dan altijd? Natuurlijk gaan we terug naar de Nederlandse top 40 van 31 mei 1980.

er is om te doen. The Spinners and Working My Way Back to You. Op nummer 2, de Goombay Dance Band en Son of Jamaica. En die absolute nummer 1 op 31 mei 1980 waren voor Lips Inc. en Funky Town. En die komen ze natuurlijk alle drie achter elkaar.

bleef toch een echte klassieker. Hè? En hij stond er nummer 1 op 31 mei 1980. Dus Lips Inc. en Funky Town. Muziek van Curio City, Kill the Kent komt eraan. Name and Number. En ook Jeff Beck nog met Hee-Ho. Of in ieder geval Hi-Ho en Silver Lining. En nu eerst Dino Martin. Ja, hij was toen misschien wel heel dom.

Jeff Beck en Hi Ho Silver Lining. Ja, 1967. En ja, deze plaat is ook nog gebruikt in de film The Boat That Rocked. That Rocked is ja, ook interessant natuurlijk. Wat wij nu gaan... Ja, het zomersplaatje komt eraan. Dio samen met Elvis Crespo en Bailar. Oeh, lekker. Maar eerst ook Razorlight. Hier is America. What a drag you-

Rollercoaster heeft hij inmiddels al meer hits achter zijn naam staan. Hier deze Danny Vera. Dit was For Someone I Still Don't Know. Nou, ik weet het ook niet. Maar wat ik wel weet is, we ook muziek hebben zometeen van Zoek Machine en Maldon. Lekker zomerkaller. Roxy Music staat nog klaar voor je. Dance Away, maar eerst TLC met No Scrubs. A scrub.

hoort de zanger Brian Ferry natuurlijk van de band Roxy Music. En Dance Away was dat uit 1979 alweer. Ja, en zo meteen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Maar dan natuurlijk met Hans van Erp. Veel plezier nog daarmee. Ik ga nog voor je draaien. 5 en Animals. Fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten totaal los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in 1 keer via 1 betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Hans van Erp.
5: Vinylstudio 45.

En zo sterk die weg, zeg. Gotta Get You Into My Life van niemand minder dan de Beatles hier op deze zondagochtend. Van harte welkom. 10 jaar na het uitkomen van deze LP, Revolver, werd het in Amerika uitgebracht als zijn een single. Hier in Nederland alleen met Cliff Bennett en Earth, Wind & Fire.

Andrew Gold en How Can This Be Love. Een van die heerlijke liedjes uit de jaren 70 die je vandaag waarschijnlijk heel veel voorbij hoort komen hier op OSR 920. Want het is zondag en vanaf zondag 10 uur dan gaan we heerlijk wat ouderwets vinyl draaien. De hele dag door, dus het wordt wederom genieten met al die klassiekertjes zoals misschien wel deze. Hey, kennen we deze nog? Uit de betere tijd van BZN. Dit is Love Me Like a Lion.

Een schitterende verschijning was deze dame. En ook nog eens een keertje lekker om naar te luisteren, uiteraard. Grace Jones en I've Seen That Face Before. Heerlijk toch allemaal, hè? Allemaal heerlijke liedjes hier op OSN 920 op de zondag. Hier is Joan Baez met haar versie van The Night.

Ja. Dit is een nummer dat in 1970 gemaakt werd door Kris Kristofferson. En dit was een hele mooie uitvoering van Gladys Knight samen met haar pips uiteraard. Een nummer waarin een persoon smachtend op zoek is naar wat vriendschap, naar een man of een vrouw. Voor wat intiem gezelschap natuurlijk. Oh, wat een heerlijke plaat. Ja, romantiek ten top hier op OZM 920. Haha. Dan is dit wel een stukje anders hoor. Dat is deze man, die weet ook wel wat romantiek is. Of tenminste, die wist dat allemaal. Hij is met zijn Wild Romance nu te horen hier op OZM 920. Met Saturday Night. Herman Brood.

kennen we deze teksten nog en deze klanken allemaal uit de jaren 70 hier op OSR 920. Jazeker, dit is er eentje van Smile. En dit liedje is allemaal geschreven door George Kooijmans. Ja, ook dit rare dingetje. Hè? It's gonna be alright. Goed, we gaan het even over Amerika hebben. Hier is Redbox for America.

Het album Invisible Touch van Genesis uit 1985. En in 1984 nam Genesis een pauze, terwijl leadzanger Phil Collins dus werkte aan een soloalbum, No Jacket Required, en bassist Mike Rutherford de band Mike and the Mechanics oprichtte. En hun albums verschenen dus ook in 1985, en dat was hetzelfde jaar waarin ze weer met Genesis de studio ingingen om dit album Invisible Touch op te nemen. En het titelnummer, dat is het eerste singeltje geworden. En dat alles terwijl de heren zelf ook nog in de hitlijsten terechtkwamen met Phil Collins' Take Me Home en And the Miracle van Mike and the Mechanics. Zo'n beetje een geschiedenis van dit mooie album, The Invisible Touch, waar ook Land of Confusion op staat. Het is echt best wel een heerlijk album. We gaan naar de jaren 60 met de Yardbirds. Dit is A Heart of Soul.

Shy Gold Rain. And I'm feeling good. En dat is eigenlijk ook zo'n beetje de boodschap die zij over wil dragen. Dat je je goed voelt met haar liedjes. Nou, het is zeer zeker in haar opzet geslaagd, vind ik dan weer. Want alle liedjes die hebben allemaal een beetje van die positieve tijd. Hè? En dat vind ik dan wel weer lekker. En zeker vandaag de dag. We gaan eens even terug naar 1968 met John Roll.

0: Wait for the sun. Bolland en Bolland. Nou ja, op de zon hoeven we niet te wachten. We wachten eigenlijk meer een beetje meer regen. Dit is afkomstig van het album Florida van Bolland en Bolland. En dit, ja, Florida staat bekend om ook over zijn vele zonnestraaltjes daar. En bijna alle nummers die gaan ook echt over de zomer of over de zon. Toch wel mooi allemaal. We gaan naar het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Dan Friedman en Lydia.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment, and she never complains. Well, hardly ever.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, een zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrand. Zaterdag 30 mei opende Jolanda van Grunsven om 2 uur de kunsttuin bij Dagbeleving Grote Hout in Mariahout. Deze tuin toont de creatieve werkstukken die de afgelopen maanden zijn gemaakt door deelnemers. Het initiatief laat zien dat creativiteit ook met dementie nog tot prachtige kunst kan leiden. Iedereen werkte hard op eigen kunnen aan de diverse projecten. Als absoluut hoogtepunt presenteerde men vol trots een kleurrijke tropisch aquarium. Dit succesvolle project onderstreept de waarde van kunstzinnige expressie binnen de dagbeleving van Grotenhout. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag. Hans van Erp. Vinyl Studio 45.

Deze plaat wordt vaak gedraaid. Heel veel. En er wordt ook veel aangevraagd altijd. Begrijpelijk, want het is een heerlijke single van Sniffing the Tears uit 1978. Heerlijk, dit is de driver's seat. En daarvoor hadden wij Wings met With a Little Luck. Lekkere lange versie. En dit was toen de tijd de zogenaamde opvolger voor Merle of Kintyre. En dit nummer was met 5 minuut 45 vrij lang. Maar radiostations, en zeker in Engeland, waren over het algemeen tevreden met de draai van de onverkorte versies. Ook al werden er dus ingekorte versies van gemaakt. Dat waren de zogenaamde promotieversies. Dus twee versies van dit With a Little Luck. Eentje van 5 minuut 45. En die andere duurde dan 3 minuut 13. En gelukkig bij OSL 920 denken wij daar ook zo over. De originele lange versies draaien. En anders vanaf het mooie album. Kan natuurlijk ook. Maar ik draaide de single. Goed. Over lange versies gesproken. Ik heb hier nogal een lang nummer. En eentje uit 68 van The Stones. You can't get always what you want.

0: Comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Toe, geef nog één laatste keer.

Een typisch Burt Bacharach nummer, hè? Die klanken, helemaal. Maar met de mooie stem van de originele versie van Jackie DeShannon. De jaren 60. And the world, what the world needs now is love, sweet love. Burt Bacharach. Paul hebben dat Dionne Warwick dit zou gaan zingen, maar zij wees het af. Zij vond het een beetje ja, te preachy, zoals het ware. Zei Dionne Warwick, dat ga ik niet doen. Maar nadat Jackie DeShannon het zo succesvol maakte, kwam zij toch wel op die gedachte terug dat ze het toch maar moest gaan opnemen. En zodoende werd dat misschien wel een grotere hit als deze van Jackie DeShannon. En daarvoor hadden we R. Sullivan met dat mooie liedje Is It You Pout? Wat hij deed samen met Kiki, Franstalig en Nederlandstalig. En het klinkt allemaal zo lekker lief, zeg. Hè? Goed, we gaan nu naar 1982, want dit is van een andere orde dan. Hè?

0: supermooie plaat van Iggy Pop. Het laatste stukje zingen we altijd mee, hè? Da-la-la-la. Nou, Iggy Pop, hij schreef dit nummer terwijl hij in de S-baan zat. En dat is een metro in Berlijn. En die tekst die weerspiegelt zo'n beetje de nomadische, eenzame geest van een punker die buiten de maatschappij staat. Ja, goed, we gaan eens even...
1: Goedemorgen zondag.
0: Oh nee, die moet ik helemaal niet hebben, man. Hé, ik heb een andere graag. Maar goed, dat doen we straks wel. Ik ga even het weer doen. Kijken of dat ik nog heel snel even de juiste... Pellerin kan starten. Ja, natuurlijk. Ja, het lukt. Allemaal live hoor. Het kan gebeuren. Er is vandaag een mix van bewolking en zon. En in de loop van de middag kunnen enkele regen- of onweersbuien ontstaan. En vooral in het oosten van de provincie. Het wordt vandaag nog behoorlijk warm. 23 tot 26 graden. Dus je kan in mijn korte broekje blijven zitten. Er is vandaag weinig wind. En vanavond is het op de meeste plaatsen droog met een tijdje zon. En om 9 uur vanavond dan is het ongeveer 19 graden. En in de nacht dan zakt het kwik tot een... Nou, laat zeggen, een graad of 14.

In 1977 kwamen de Babies met hun album Broken Hearts. En er stonden drie grote hitsingles op. Natuurlijk Isn't It Time, I'm Falling en niet te vergeten deze A Piece of the Action. Nou, ik heb nog een kleine 9 minuten te gaan. Ik heb nog geen Motown gedraaid. Laat ik dat doen met wat geluid van een piepjonge Michael Jackson.

Simon Dupree uit 1978. Lijkt me volgens mij niet hoor. Volgens mij was het meer in 1967. Staat een beetje verkeerd op het labeltje neer. Jammer, maar goed, dat herstellen we nog wel een keertje. Ja, Simon Dupree met Kites en The Big Sound. Volgens mij hoort er ook nog allemaal bij. Volgens mij de enigste grote hit die zij hier in Nederland hadden. Goed, en over grote hits gesproken. Zo dadelijk, dan hebben wij na 12 uur... Dan begint het zondagmiddagcafé. En dan hebben we als eerste Berend Koenders, zoals altijd, lekker vertrouwd. Ik hoop dat ik niet al zijn plaatjes gedraaid heb voor zijn neus weg. Maar goed, dat horen we nog wel. En verder hebben we nog Arie de Jager en Peter Derks vanmiddag. Zij maken de vinylmiddag compleet tot aan 6 uur. Ik weet

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in Zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld. Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesteren.
8: Ik ben Marcia van Marker.
9: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Vinyl 45.
2: Bernd Koenders.

En zo gingen we van start met de werken van Paul Simon in 1972. Een van zijn, laten we zeggen, eerste soloplaten na het uiteenvallen van het bekende duo. Samen met die andere meneer van Simon en Garfunkel, want zo was het eigenlijk. Hey, welkom Hans. Jij bedankt voor de radio show. Mark, ook weer blij weer terug op de ochtend hier bij OZR 920, want dan was er even een paar weken niet. Ik heb echt naar uitgekeken dat hij weer op de radio was. Nou ja, wat gaan we doen tot 6 uur op het zondagmiddagcafé? Wat je gewend bent, die vinylplaten.

Dus een nummer wat je eigenlijk altijd en overal wel kan draaien. Hè? Of je nou behoort tot de jongere generatie, of je bent iets ouder, of je bent heel erg oud. Deze Toto Africa, die kan altijd. Als je er maar niet naartoe hoeft, want het is volgens mij veel te warm daar altijd. Hier is Billy Ray Cyrus, op OSR 920, Iggy Bubby Heart.

Phil Collins. Tegenwoordig behoort hij niet meer tot de sterkste mensen. Hij is best wel ziek. I Wish It Would Rain Down is uit betere tijden, jaren 90 om precies te zijn. I Don't Know How To Love Him. Als je die titel hoort, dan denk je van, ja, dat ken ik. Dat zat in de speelfilm Jesus Christ Superstar, want volgens mij is hij nergens meer te vinden. Maar ook diverse musicals zat het liedje ook in. We draaien hem van een aardige dubbel LP.

Je hoort het altijd meteen als het Tamla Motown is. Die ouderwetse Motown-muziek uit de jaren 60, begin jaren 70. Hans draait straks ook weer zijn heerlijk nummer. Maar goed, dat was niet deze Hans. Nee, dit was Marvin Gaye. I Heard It to the Grapevine. Die we natuurlijk ook kennen van de Creedence. En dan nu, Dave Bowie.

Het was, laten we zeggen, de mooiste powerdame die er is geweest in mijn optiek. Natuurlijk zullen er betere zijn, maar die heb ik allemaal niet in beeld. Tina Turner was dat. Ze was al een tijdje in rust, want ze dachten het is wel mooi geweest. En ineens in de jaren 80, onder leiding van ook wel mensen die verstand van die toen die tijd muziek hadden, produceerde onder andere deze Typical Male. En dan nu, Roy. Your

naar, we gingen eigenlijk naar december 1991 voor deze sterren die van de hemel zongen. Simply Red was dat. OSN 920, wil je weten wat straks na 2 uur gaat gebeuren op deze zender. Nou, in ieder geval vinylplaten, maar ook nog 2 DJ's. Ik kan het wel zeggen, maar zoek het eerst even zelf op. Kijk onder andere op de socials. Ja, socials. Of op de website osr920.nl. En dan nu, Creedence.

Het valt tegenwoordig een beetje onder een nieuwe type muziek, Americana. Als je bij je plaatselijke platenboer in mijn omgeving gaat vragen, dan heeft hij heel veel Americana. En dat is onder andere country. Dat is ook een beetje blues en dat blues rock en gewone rock. Heerlijk, daar houden we wel een beetje van. Nederlands gaan we nu doen. Een Nederlands product, Elkwin. Misschien ken je die wel van een paar nummers, maar deze ken je gegarandeerd zeker niet. Het album heet Marks. We gaan met een Oriental Journey helemaal mee in een nummer.

0: Dit is OSR 920 met het radio nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radio nieuws op OSR 920. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbala noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani. De rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Vinyl 45.
3: Beyond
4: Koenders. drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love you should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. That you mind. That you mind. That you mind. That you mind.
1: Het zondagmiddagcafé tot aan 6 uur. Het zonnige zondagmiddagcafé kunnen we even stellen. Wat een zonnetje is even doorgekomen. Daar zijn we blij mee. Jerry Lewis, The Great Balls of Fire. Ja, als jij opgetreden had, dan moesten ze altijd even de pianoboeren laten komen. Want ja, die witte en die zwarte dingen die erin zitten, die moesten allemaal vervangen worden, waren een stuk. We hebben nog een bakken vol met platen dus. En Bryan Adams.

beleefde hits. OSR 920. Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Hij staat al jaren in de belangstelling, deze Mr. Bruce Springsteen. Hammer Fire behoort tot een van de juweeltjes in het rustige kader. Dat kennen we ook inmiddels. Van Morrison, die blijft ook maar platen maken. Sterker nog, hij komt ook nog eens even optreden in Nederland. En dat duurt niet zo heel erg lang. Maar uit zijn begintijd kenden we natuurlijk Wild Night. Op B-kant staat een ander aardig nummer, wat je misschien niet kent, maar wel mooi is.

U2 met de zoektocht. Hij is iets aan het zoeken, maar hij heeft er nog steeds niet gevonden. Nou, ik heb een tip voor Bono en zijn vrienden. Zet het gewoon op Marktplaats, dan heb ik hem zo gevonden natuurlijk. Hè. De vraag tenminste, denk ik dan maar weer. Alle gekheid op een stokje, gelijk door met de muziek. Guitar Watson, Johnny met de voornaam. It's a real mother for ya.

En zo zaten we even in de speelfilm Blue Hawaii, Elvis Presley. Maar ook op het gelijknamige album staat het nummer Can't Help Falling in Love. Ik zei er straks al dat je op de socials of website moest kijken wie dat er allemaal optreden. Nou, dat hebben mensen gedaan, maar sommigen doen het ook niet. Die denken, die deze jochie die ervoor zit, die zegt het wel. Dat is Arie de Jager en Peter Derks. Peter Derks, daar wil ik het even met u over hebben, want die kan je ook door de week op de radio beluisteren. Dan moet je wel weer opzoeken, osr920.nl in de programmering. En we hebben de loftrompet in het kader van een plaatje.

Ja, dat is beter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter.

jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om, want zo is Peter. Ja, zo is Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?

was. Ik wou dat ik zo ver al was. Maar als hij dan eens naar mij keek, was ik totaal van streek. Wie maakt dat ik niets meer lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter.

Christmas ideaal. Grijze trui, een rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Grote knaap, een 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Hij kijkt niet naar ze om. Ja, zo is Peter. Die rare Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben?

steden. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap. En 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om. Want zo is Peter. Lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?

de storm rust. Ja, dat is beter. Beter! Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar, grote knap. En 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Hij kijkt niet naar ze op. Want zo is Peter. Ja, zo is Peter.

OSR 920 met deze Fanjon Cannibals. Did you ever fall in love? Goed, en dan gelijk iets anders. De Mustang Sally. Hier is Wilson Pickett.

Freddy Fender, country op de radio. Oh nee, Americana, laten we het zo even zeggen. Before the next tear drops falls. Rolling Stones komen met een nieuwe LP, CD, digitaal. Ze zijn er drukdoende mee geweest, schijnt al klaar te zijn. Maar ik heb hem nog nergens niet helemaal gezien en geluisterd. Dus dat komt wel in orde. Toch hebben ze ook vooruitstrevende muziek gemaakt. 2000 Light Years From Home gaan we draaien. Terug te vinden op het album To The Dark Past.

Zo jammer dat ze maar een paar hitsuccessen hadden. En dit was de dikste. Steeler's Wheel was dat. En Stuck in the Middle. Weet je, kijk op het klokje. Jongen, jongen. Ik kan nog maar een paar plaatjes draaien. Dan moet ik met die alle andere 10 doen. Hier is Los Lobos.

Mr. en de Broken Wings aan het eind van de mijn gedeelte vinylplaten voor deze zondagmiddag 31 mei. Tot aan 2 uur is dat. En dat is zo. We horen het Radio Nieuws in de regio break en daarna in het vervolg tot aan 6 uur. Arie de Jager en Peter Derks. Ik wens je nog een fantastische zondagmiddag. En dan moet ik deze knop drukken. Dat is mooi. Hij weigert alle diensten. Oh, zo. Hij zat er niet goed in, knopje. Nou, dat kan je gebeuren met live radio. Hey, fijne zondag.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt het vuren akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. Jantje Beton hoopt dat de bomvolle pleinen en straten van vandaag smaken naar meer en dat kinderen nieuwe speelmaatjes vinden in de buurt. Op 10 juni, de Jantje Beton buitenspeeldag, wordt aandacht gevraagd voor 400.000 Nederlandse kinderen die bijna nooit buiten spelen. Jantje Beton organiseert ruim 800 activiteiten, 63 hiervan in Noord-Brabant. De campagne Geef die bel een lel roept op weer vaker aan te bellen. Veel kinderen vinden dit wel spannend om te doen. Posters en deurstickers Ik wil buitenspelen zijn via de buitenspeeldag.nl of bij 500 speeltuinen verkrijgbaar om de drempel te verlagen. Zaterdag 30 mei opende Jolanda van Grunsven om 2 uur de kunsttuin bij Dagbeleving Grote Hout in Mariahout. Deze tuin toont de creatieve werkstukken die de afgelopen maanden zijn gemaakt door deelnemers. Het initiatief laat zien dat creativiteit ook met dementie nog tot prachtige kunst kan leiden. Iedereen werkte hard op eigen kunnen aan de diverse projecten. Als absoluut hoogtepunt presenteerde men vol trots een kleurrijke tropisch aquarium. Dit succesvolle project onderstreept de waarde van kunstzinnige expressie binnen de dagbeleving van Grotenhout. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek. Daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
1: Peter Derks.

vraag me af, hoe gaan we dan die achtste dag noemen? Ja, geen idee. De Beatles, een van die talrijke hits van deze legendarische groep. 8 Days a Week, OZN 920, Geetje Vachter, welkom. Mooi vinyl staat klaar, tot aan 6 uur gaan we dat doen met nu Mark Ronson en Amy Winehouse. Dit is Valerie.

de dance classic. Je hoorde onder andere Yes Ween, Nice and Slow, We've Got the Funk van Push the Force. Casey and the Sunshine Band kwam er ook weer voor, Come to My Island. En natuurlijk zat nog Ginny Bohorn en Dance Across the Floor. Dit is de zondagmiddag van alles, zeg ik. Ik heet je van harte welkom. En het loopt wel aardig vol hier in het zondagmiddagcafé. En er wordt aardig geplonst in het zwembad. Nou, dat zal ik. Het is Annie Kravitz. Are You Gonna Go My Way?

spelen. Shocking Blue. Uit de jaren 60 werd Nederland geen nummer 1 hit. In tegenstelling tot Amerika, daar zal het wel op nummer 1. Ja, hoe zo kan het gaan. OZR 920, we vinden het hartstikke leuk dat je ook luistert naar de radio. En blijf dat zeker doen, maar we hebben nog heel veel mooie video voor je klaarstaan. Vooral 45 toeren, maar ook soms een 33 toeren plaat. Dat we zometeen weer eventjes doen, denk ik. En mocht je denken, wat kraakt je radio? Nou, dat ligt gewoon aan de plaat. Veel gedraaid, dus zal het wel goed zijn, hè? Follow him. En waar als jij de pijl, hoor je nu op OZR.

je kan me vragen. Oh, hier op OZM 99.nl. En dan een onderwerp waar we het misschien beter niet over kunnen hebben op zondagmiddag. Het was wel een hele grote hit in de 80s. Dit is One Way. Let's talk. About sex. Nou, ander keertje maar. What do you mean?

Eind jaren 60 was het een enorm hit voor Desmond Dekker. En dat was het titel, The Israelites. OZM920, wil je wat meer weten over OZM? Dan kun je onze website gaan bezoeken. OZM920.nl. We hebben ook natuurlijk de socials, Facebook en Instagram. OZM920 op deze zondagmiddag met Nieuw de Radio. Muziek van deze formatie Grolband. Ja, het was een enorm hit. Dit is

0: ik krijg dan de tranen van vreugde. Dancing with Tears in My Eyes. Een van de successen van de formatie Ultra Fox. Die je nog kent van Vienna natuurlijk. Ja. Oh zeg, 9-2-0.
1: Arie de Jager.
0: Oh nee, die komt dadelijk. Ik moest deze hebben. Ja, ging even iets mis met de techniek hier. Straks dus, na 3 uur, Arie de Jager op de radio. Met ook al wat mooie vinyl. Ik heb even in zijn lijstje gekeken. Er staat onwijs veel mooie vinylplaten in. Dus blijf gekluisterd aan de radio, zou ik zeggen. En tot 3 uur gaan we deze draaien. Hey!

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Baker op Omroep Pioland. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor er een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Gemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen twee personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Zaterdag 30 mei opende Jolanda van Grunsven om 2 uur de kunsttuin bij Dagbeleving Grote Hout in Mariahout. Deze tuin toont de creatieve werkstukken die de afgelopen maanden zijn gemaakt door deelnemers. Het initiatief laat zien dat creativiteit ook met dementie nog tot prachtige kunst kan leiden. Iedereen werkte hard op eigen kunnen aan de diverse projecten. Als absoluut hoogtepunt presenteerde men vol trots een kleurrijke tropisch aquarium. Dit succesvolle project onderstreept de waarde van kunstzinnige expressie binnen de dagbeleving van Grotenhout. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Arie de Jager.

deze muziek gaan we zo'n 64 jaar terug in de tijd heen. Goedemiddag, zondagmiddag, de laatste zondagmiddag van mij. Je hoort de muziek van de Beatles en Love Me Do. Peter Derks, nog bedankt voor het eerste uurtje vinylcafé hier op deze zondagmiddag. Tot aan 4 uur, ondergetekende jaren. Lekker muziek, Chris Isaak, 1989.

1965. Dat was de doorbraak voor de Fortunes. You've got your troubles in the voor Chris Isaak. Een mooi rustig nummer. Wicked Game hoor je. Dat was toch in de film. Ik hoorde het net hier aan de tafel. Het is gezellig hier bij OZM920 op deze zondagmiddag. Je luistert een ondergetekende jager. Ik maak een uurtje vol. Dan straks weer Peter Derks op de radio. OZM920. Dit is de Vinylzondag. En het is muziek in Nederland, hè? Dat denk ik. Dat hoor je denk ik wel. 1983. Onze Dolly Dots.

Ja, soms wordt er wat nieuw uit werk uitgebracht. Je hoorde Hyundai met Hard to Say Goodbye. OZR 920, we draaien alleen maar vanaf vernieuw hier op deze zondagmiddag. De Paling Sound, The Cats met Let's Dance.

Presley. Way down. We hadden de New Sugars en begonnen het rijtje met de Cats, hè. Met Let's Dance. Zonnetje ontbreekt hier in de tuin bij OZ op dit ogenblik, maar het zwembad is aanwezig. De gezelligheid is aanwezig. En de platen zijn aanwezig tot de 6 uur. Ondergetekende jaren, straks Peter Derks weer. Zwingende muziek op je radio, OZ 920. Dat was het de wereld in Nederland. Je mag meedansen hoor.

Maurice Gibb. Explosies werden gedaan door de mond van Barry Gibb toen in de tijd, deze plaat. OZE 920, de vinyl zondagmiddag. En we draaien alleen maar vanaf vinyl. Ik heb geprobeerd om de beste uit te zoeken voor deze zondag. 1978, lekkere muziek. Roxy Music en Angel Eyes.

Ja, lekker dagje gangsters. Je hoorde de geluidseffecten en de geweerschoten. 1968, Georgie Fame, The Ballad of Bonnie and Clyde. 10 jaar later hadden we deze grote disco-hit. Lekker muziek, ouwe 790. Een warme zondagmiddag. Tavares.

was 1988, deze plaat hoog genoteerd in de hitlijsten toen. Tiffany en Think We're Alone, het origineel is afkomstig van Tommy James en de Shondells. Uit 1967 is dat. Ik kijk even op het klokje, ik ga het afsluiten. Straks het volgende uur, Peter Derks weer op je radio in het Vinylcafé. Ik mag dat ik nog zo'n twee platen draaien. Straks ben ik weer terug na vijven. Nederlandstalig werk. Doe maar met Belle Helene.

zat van Doema, Bella Helene. We gaan verder nog met een plaatje van een klassieker heb ik meegenomen van Sydney Youngblood. If Only I Could heet de plaat. En ik moet het even volpraten, anders gaat het niet lukken tot aan de klok van 4 uur. Zo gaat het lukken, zeker weten. Ik zie op de single staan dat die 3 minuten 30 duurt, dus moet je een beetje volmaken. Tot aan het nieuws van OSF 920. Peter Derks, middels zijn plaatje aan het verzamelen, dus die hoor je weer het volgende uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht. Verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Colosseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeker en Geemert Baker op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn zaterdagochtend rond 10 uur gealarmeerd voor een ongeval aan de Komweg in Geemert. Ter plaatse bleek bij de beruchte wegversmalling een ongeval te hebben plaatsgevonden tussen 2 personenauto's. Een van de auto's verloor door de klap zijn wiel. Beide auto's raakten toto los. Een persoon is door de ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. Zaterdag 30 mei opende Jolanda van Grunsven om 2 uur de kunsttuin bij Dagbeleving Grote Hout in Mariahout. Deze tuin toont de creatieve werkstukken die de afgelopen maanden zijn gemaakt door deelnemers. Het initiatief laat zien dat creativiteit ook met dementie nog tot prachtige kunst kan leiden. Iedereen werkte hard op eigen kunnen aan de diverse projecten. Als absoluut hoogtepunt presenteerde men vol trots een kleurrijke tropisch aquarium. Dit succesvolle project onderstreept de waarde van kunstzinnige expressie binnen de dagbeleving van Grotenhout. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
0: Peter Derks.

Prognose 9-2-0 op alweer de laatste dag van deze maand mei. En dan begint volgende maand de astronomische zomer, hè? 21 juni. ABBA was dat, en Summer Night City. Dankjewel, Arie de Jager, voor jouw uurtje. En hij is er straks weer even na 5 uur. En tot die tijd zul je toch echt naar mij moeten doen. Peter hier. En we gaan weer heerlijk vinyl draaien. Het komende uur met muziek uit alle decennia zo'n beetje.

Sleeman Revival en Born on the Bayou. Oze 920, zondagmiddag. En, het is best wel aangenaam weer. Niet te heet. Af en toe een zonnetje. Ja. En lekkere muziek op de radio. Zoals deze.

0: Robbie Williams, let me entertain you. Hoor hier op Oze tegen 2-0, waar we tot 6 uur nog vinyl draaien. Vanaf de Wheels of Steel, zo gezegd. Ja. Tijd voor muziek van eigen bodem. Kabans, in het donker, zien jullie niet. En nog een plaats zo meteen van Johnny Guitar Watson. Een real mother for you, hoor je zo meteen na deze.
1: Ik had het je nog.

0: strawberry soda.
1: We noemen het ook al een one-hit wonder of wel een eendags vliegje. Van 49 jaar geleden, 1977, Johnny Guitar Watson en A Real Waller Fire. Met zometeen de Rolling Stones, Little Red Rooster, na Albert Hammond. Dit is de Free Electric Band.

En ook vanmiddag zijn ze weer met zorg en aandacht voor je uitgezocht. De mooiste vinylplaten hier op de radio bij Jozef. Rolling Stones, Jordi en Lil Red Rooster. Ozan 920, wil jij nou wat meer weten bijvoorbeeld over onze radioprogrammering, dan kun je even onze website bezoeken. Ozan920.nl, daar kun je het allemaal gevonden krijgen. We hebben ook natuurlijk de socials, Facebook en Instagram, ook daarbij van harte welkom. Dit de radio bij Ozan, is dit the real thing, you to be.

Wiggleboon en Beautiful Sunday. Dankjewel voor het luisteren zometeen. Laatste uurtje van deze vinyl zondagmiddag met Arie de Jager op de radio. En ikzelf ben er morgenmiddag weer tussen 2 en 4 met OZ Radio Middag. Ik wens jou alvast een hele fijne zondagavond zo straks. En tot morgen, Arie straks na 4 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Weel zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukten. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Geemert Baker op Omroep Peelrond. In Lieshout zitten huishoudens al sinds donderdag zonder water na een gesprongen leiding. Brabant Water verwacht donderdagavond weer water te hebben, maar de herstelwerkzaamheden duren nog steeds voort. Volgens Brabant Water zijn de leidingen oud en vol zwakke plekken. Het dichten van de ene lekkage veroorzaakt elders weer een nieuwe. De complete leiding kan pas maandag worden vervangen. Tot die tijd repareert men de lekkages, hopend op een werkend systeem. Bewoners kunnen wel douchen en de wc doortrekken, maar drinkwater moet 3 minuten worden gekookt. Runnersclub Lieshout organiseert jaarlijks een fraaie wandeltocht. De volgende editie vindt plaats op zondag 28 juni. Kenmerkend voor deze tocht is de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Labeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakt de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht is ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in het zomeren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De vrijwilligers van de vluchtelingenopvang in Labeek doen een dringende oproep aan de inwoners van Labeek. Ondanks de spreidingswet en de landelijke noodzaak tot meer opvangplekken sluit de gemeente Labeek de tijdelijke opvang voor vluchtelingen in Beek en Donk per 1 september van dit jaar. Dit terwijl de minister van Asiel en Migratie gemeente dringend om hulp vraagt en er verontrustende berichten over mensen zijn die buiten slapen in Ter Apel. De vrijwilligers vragen Labeek dan ook om barmhartigheid, medeleven en steun voor vluchtelingen. De hulpdiensten zijn zaterdagavond rond 7 uur uitgerukt voor een ongeval aan de Nassaustraat in Beek en Donk. Daar ter plaatse bleek het te gaan om een aanrijding tussen een personenauto en een scooter. Door de impact van de botsing raakte de bestuurder van de scooter gewond. Het ambulancepersoneel heeft de gewonden ter plekke gestabiliseerd en behandeld. Het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak is geweest van het verkeersongeval. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
3: Arie de Jager.

laatste uurtje drijven deze zondag 31 mei. Je hoort de muziek van Ghoul and the Gang. Een dansvloervuller was dat uit 1979. The Ladies' Night. Mick Jagger, Peter Tosh en Don't Look Back. Goedemiddag.

Lekker klassieke toch? Ja. Op verzoek van deze plaats houden ze hier vanuit de tuin. Een van mijn favoriete bands uit het verleden. Eigenlijk nog steeds hoor. De Dire Straits waren dat met Twisting by the Pool. OSR 920. Goedemiddag, dit is Vinyl Zondag.

Het hoeft niet oud te zijn om vanaf vinyl gedraaid te worden. Dit was lekker vanaf vinyl, joh. Dua Lipa was dat met Houdini. 10 voor 6, hey, welkom, goedemiddag. Ozer 920, mijn naam is Arie de Jager. Vinyl zondag met lekkere klassiekers. Narada, Michael Walden.

de liedzanger en de oprichter van de Eagles, hè. Don Henley, de Boys of Summer 1984, dacht hij bij zijn eigen, gaat lekker zeven, lekker solo proberen. Goed blijven drinken bij deze temperaturen en wij zorgen voor de muziek. Vanaf voor vernieuw vanmiddag. Met Viola Wills, gonna get along without you now.

82, Leen Huizen, oftewel Lee Towers. De plaat heette, hoe heet die ook alweer? Ja, ik zie Clean, die nou was dat toen in de tijd. Het was ook het jaar dat toen ABBA stopte in 1982. Maar ja, ABBA hebben we het vorige uur al gedraaid, dus dat gaan we niet doen. Ik heb wat anders opgezocht. Even lekker weer klassieker op je radio. Simply Red.

nog wat Roxy Music gedraaid. Nou, dan deze mee van Brian Ferry. Wat zat er? Let's Stick Together uit 1976. 13 jaar later was dit de grote hit in Hit Brothers. UB40 en The Homely Girl.

klassiekers 1980, deze muziek van Maywood. Uit boven van het land gekomen zijn, hier uit Brabant. Late at night. Zo, we hebben nog een paar platen te gaan hier in de zondagmiddag mee voor 31 mei 2026. En ik heb nog een paar goede platen voor je opgezocht, hoor. Country rock valt dit onder. En 1989, wie kent het niet? Muziek van Call It Love. Nee, de groep Poco.

0: Die Nederpop nog even. Net gehoord het nieuws van 6 uur. Stiekem gedanst. Je hoort de muziek van Toontje Lager. Het was de vernieuwzondag vandaag met Peter Derksen, ondergetekende Arie de Jager. Bedankt voor het luisteren. Ik ga het afsluiten met een lekkere klassieker.
1: Arie de Jager.
0: Dat was ik. Hey. Ik wens je nog een goed weekend. En tot de volgende keer voor OSR 920.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
5: De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL-alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL-alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
6: Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderiksel het decor voor een midsommer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het Friese speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen gratis entree. In Laarbeek en omgeving wordt de hoornaar vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft.
7: Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie.
8: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
9: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
12: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
13: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
14: OSR 920. De avond door.

0: geeft al genoeg aanleiding om het liedje voorbij te laten komen. De avond is gevallen. Het is net 6 uur geweest op 31 mei. Goedenavond.
1: Paul van Beek.
0: John Lee Hooker en Bonnie Raitt op de radio.

Bluesier dan dit kun je het volgens mij niet vinden. John Lee Hooker en Bonnie Raitt. Een arm in de mood op OSR920. Jij hoort bij ons. Wil je alles over ons weten? Check de site osr920.nl. Brengt ons bij Anouk.

in Nederland kennen we natuurlijk ook nog de versie van de Hammers House Band die ook regelmatig succesvol klinkt. Je hoort de Gloria Gaynor en I Will Survive uit de 70s bij jouw OSR 920. Sam Cooke, Talking Heads en Kelly Clarkson straks op de radio. Eerst die 70s band, Sweet. Heeft het daarmee te maken? Dit is Changes.

Het nummer kwam opnieuw uit naar aanleiding van een hele leuke revival periode. Sam Cooke, What a Wonderful World. In verband met de spijkerbroeken, die deden daar heel veel voor. Pakte al die artiesten van toen erbij. En John Lee Hooker had een hit, nou ja, te veel om op te noemen. En daarmee denderen we de zondagavond in. De zondagavond van de OSR 920. Gelukkig hoor jij bij ons. Ik heb Kelly Clarkson al klaarstaan, maar ook een mooie single van Katrina and the Waves die nooit echt een hit werd. Je hoort hem straks hier op de radio. Nu de Talking Heads.

Waar anderen praten, draaien wij de platen. OSR 920 met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. Heb je, ja, ze zeggen wel eens, één zwaluw maakt nog geen zomer. En één keer Walking on Sunshine maakt nog geen zomer. We hebben wel kunnen genieten afgelopen week van het mooie weer. En nu moeten we boeten.

echt specifiek wandelen door een park. Maar een walk in the park wordt altijd gezegd in Engeland als een, ja, als we zeggen, een makkie. Is dat voor hun a walk in the park. Daarvoor naar Sugar from Maroon 5 op de radio. De zondagavond van OSR 920. Hey, wat een gezelligheid. Wil je alles over ons weten? Check de site www.osr920.nl. Dit is De Lacey uit de 90s.

was een lekkere deun, zeg. Dat ritme, dat is toch voortstuwend. Daar word je energieker van op de een of andere manier. Tenminste, dat gevoel heb ik dan maar. De Lacey & Hideaway op de Rira Radio. Zondagavond radio is altijd gezellig. Ik weet niet of je een leuk weekend hebt gehad. Ik had het je nog niet gevraagd, hè. Was het een beetje de moeite waard? Heeft het gebracht wat jij ervan had gehoopt? Dit is een oudje van Dusty Springfield op OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest J, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om J de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Het klimaat verandert en brengt ons steeds vaker hevige regen, hoge temperaturen en droogte. Als reactie hierop kiezen meer inwoners voor een groene, klimaatbestendige tuin. Marcel, Hanneke en Angelique uit Boekel delen hun ervaringen en praktische tips in Boekelse inspiratietuinen. Zij laten zien hoe regenwater opvangen, meer klimplanten voor natuurlijke verkoeling en hergebruik van materialen kunnen bijdragen aan een koelere, duurzamere en prettigere leefomgeving. Bijvoorbeeld een groen dak aanleggen en gebruik maken van subsidies. Met de huidige hitte merk je pas echt de waarde van een groene tuin. Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beekendonk versloegen de groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste sluitsignaal plos Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren.
3: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Dierven de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Bergé eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.

0: Uit België, leuk bandje, Vaya con Dios op de radio. Na, nee, na. Want ook dat is OSR 29. Ja, leuk om je mee te nemen. Ik heb zin in vanavond.
1: Paul van Beek.

Je hebt gelijk, je hoort ze te weinig op Hoers R920. Gaan we verandering in brengen? Je hoort de Mumford & Sons en I Will Wait. En daarvoor McGinnis Flint en When I'm Dead and Gone. Goeie zondagavond. Hé, lekker. Net 7 uur geweest. Met Blackbox op de radio. Loretta Holloway.

Nou, ik durf te wedden, als je je lief vandaag dit compliment geeft, dat de rest van de avond wel goed zit, hoor. Joe Dolan, you're such a good-looking woman op OSR 920. Tijd voor de muziek van Tony Banks, Mike Rutherford en Phil Collins. Opgeteld, Genesis. It is the land of confusion.

een hele dikke hit aan, maken daar een vette remix van en ja, scoren dan ook wel een aardige hit. It's not right, but it's okay. Ken je de stem? Inderdaad, Whitney Houston. Nu, People Got the Move van Gino Vannelli.

Die film over het leven van Michael Jackson, tenminste, voor een gedeelte. Want er moet nog een deel 2 achteraan komen. Kan ik me helemaal voorstellen, Jordi Jam op de radio. Nee, dat is niet een van zijn grootste hits. Maar is hij daarom minder mooi? Dacht het niet. Zij hoort bij mij, Jan Smit, Frans Brouwer en Chris Cross Amsterdam. Hey.

0: Een tijdje geleden draaide ik Puff Daddy en Missing You. Ik had hier iemand in de studio uit de 90's. En die zei, is dat een cover? Dat is toch een origineel? Nee, dit was het origineel daarvan. The Police and Every Breath You Take. Heb je dat ook weer meegekregen? Hey, hallo, welkom hier OSR 19.0. Jij hoort bij ons, we nemen je mee. Lekker de zondagavond in. Vanavond is Kees er nog. En Jorg zometeen na 8 uur. Ik heb een leuk bandje. Een fijn bandje. Fijn plaatje. Are You Gonna Be My Girl? Dat moet Jet zijn, inderdaad. Hier op OSR 19.0.
1: Come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need

Je kent ze wel, de jonge ouders, en die zijn allemaal beren trots terecht hoor. Stevie Wonder en Isn't She Lovely op OSR 920. Straks Jorg, vanavond ook nog Kees op de radio. Ik meld me als je het goed vindt aanstaande zaterdag weer voor meer gezelligheid op OSR 920.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Duitsland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.
4: De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven, is de NL-alert-app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL-alert-app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert-testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
5: Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beekendonk versloegen de Groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs. Maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste sluitsignaal plos Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren.
6: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogste kwalificeerde dame maakte.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
7: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
8: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
9: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

Het is de BB&Q Band en On The Beat. Die hoorde je aan het begin van een nieuw uur de avond door op deze zondagavond. Een heerlijke zondag is het, de laatste dag van mei, 31 mei. En tot aan 10 uur heb ik leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere Boosa, we gaan de plaatje draaien van Snap. En ook Shaken Stevens gaat voorbij komen. Maar eerst muziek van de Eurythmics. Dit is Right Beside You.

De muziek van Cunningham op je radio. Je hoorde Norma Jean Wants to Be a Movie Star op deze heerlijke zondagavond. En dan nu muziek uit de Nederlandse top 40. Namelijk de nieuwste single van Boosa. Dit is Magnetic.

Herkenbare klanken van Shaken Stevens op de zondagavond. Je hoorde You Drive Me Crazy. En daarvoor draaiden we ook nog muziek uit het begin van de jaren 90, namelijk Snap en Rhythm is a Dancer. En dan nu is het tijd voor Peter Starstedt op je radio. Dit is Where Do You Go, My Lovely.

John Mayer, een aantal jaar geleden. Een aantal grote hits in de Nederlandse top 40. En dit was daar een voorbeeld van. Je hoorde Half of My Heart. En daarvoor nog Jennifer Lopez, J-Lo. En Let's Get Loud. En dat was jaren geleden in de jaren 90. Het themasong van het WK voetbal. Toen in Amerika. En ja, het WK zit er weer aan te komen. Nog een kleine 2 weken. En dan zijn we weer onderweg. En hopelijk gaan onze Oranje Leeuwen het heel erg goed doen. Natuurlijk daar in Amerika. Tijdens dat WK voetbal. Nu muziek van Davina Michel op je radio. Dit is I Won't Let Go.

Uit de jaren 80, June Lodge en More Than I Can Say. En we hadden ook nog de muziek van Queen met Freddie Mercury in de hoofdrol natuurlijk. The show must go on. En nu muziek van Cheap Trick, dit is Surrender.

Train en Angel in Blue Eyes. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. En daarna zijn we uiteraard nog een uurtje bij je terug. Met nog veel meer heerlijke hits op de zondagavond hier op OSR 920. Laatste plaat komt van ons eigen Nederland. Dit is René Vroger en Nobody Else.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegt daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakt ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
3: Een zenuwslopende halve finale in de nacompetitie tussen RKSV Heer en ASV 33 is geëindigd in een doelpuntloos 0-0 gelijkspel na de reguliere speeltijd. Ook de verlengingen brachten geen verandering in de stand, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. De spanning was voelbaar, want de inzet was een plek in de promotiefinale. Helaas voor RKSV Heer bleek ASV 33 koelbloediger vanaf 11 meter. De spelers van ASV 33 wisten de bal vaker tegen de touwen te schieten tijdens de penaltyserie en behaalden zo de overwinning.
4: Met de nipte 1-0 overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven.
5: Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beekendonk versloegen de groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud.
6: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Bergé eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

Sailor op je radio en a glass of champagne. En daarmee starten we het laatste uur van de avond door op deze zondagavond. Want ik ben er nog tot 10 uur. Leuke hits dit uur onder andere. Je gaat de Village People horen. Fleming gaat voorbij komen en ook Ottawa is van de partij. Maar eerst de muziek van Seal. Dit is Crazy.

0: The Village People en YMCA, een van de disco-klassiekers uit de jaren 70. Je hoort hem af en toe hier ook voorbij komen op OSR. Daarvoor draaiden we ook nog Enrique Iglesias met Tired of Being Sorry. Een aantal jaar geleden had hij daarmee een hit ook in de Nederlandse top 40. Muziek van eigen Nederland, Fleming, hier is Zij Wil Mij.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek

Yvonne Elliman en een beetje discoplanken op de zondagavond. If I Can't Have You, daarvoor nog meer disco, namelijk uit de jaren 70 Ottawa en D.I.S.C.O. En dan nu Gnarls Barkley op je radio. Dit is Crazy.

0: Payphone.
1: Maroon met in de hoofdrol natuurlijk Adam Levine samen met Wiz Khalifa en Payphone. Een aantal jaar geleden een hit, een bescheiden hit in de Nederlandse top 40. We draaiden daarvoor ook nog Mai Tai en Turn Your Love Around. En dan nu muziek van El Martino op je radio. Dit is Volare.
2: Sometimes the world is a valley of high.

Prachtige plaat deze van Massive Attack. Je hoorde Unfinished Symphony. En wat er dan aan af is aan die plaat, dat weet ik niet. Maar hij klinkt in ieder geval heel erg goed. Dan nu Mick Jagger en zijn kornuiten. Oftewel de Rolling Stones. Dit is Let's Spend the Night.

En Rockin' Me Baby. En daarmee komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. En dat betekent dat het zometeen naar 10 de tijd is natuurlijk voor het Platen ABC met Kees van Kooi. Ik wens je er heel veel luisterplezier mee. En ik spreek je graag volgende week zaterdag weer voor een nieuwe uitzending van OSR in de middag. Ik laat je alleen met de plaat uit de Nederlandse Top 40, de nieuwste single van Shakira. Hier is ze.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembélé beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderiksel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sarah Louisa en Yvette Crocs het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
4: De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL-alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven, is de NL-alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL-alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL-alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
5: Met de nipte 1-0-overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven.
3: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Het platen ABC.
1: Kees van Kooi.
8: Welkom, het is even op de klok van 10 uur op deze zondagavond. En zoals gewoonlijk, de deur en ik is voor je opengedaan van dat mooie archief van OSN 920. Leuk dat jullie hier zijn en leuk dat je thuis meeloopt. Tot 12 uur gaan we lekker struinen door al het moois in dat mooie archief van OSN 920. Tot 12 uur is dit het Platen ABC.

0: Show. Een man die uit Engeland komt en al heel vroeg in verschillende bands zat. In 1983 kreeg hij zelf een contract bij MCA en mocht hij zijn eerste single opnemen. Wouldn't It Be Good, die ken je vast nog wel. En het stomme is wat zijn grootste hit, Won't Let The Sun Go Down On Me, in zijn eigen thuisland eigenlijk helemaal geen hit werd. En verder in Europa de nummer 1 positie haalde.
1: No.

Terug naar 1978 alweer. Lionel Richie, toen nog liedzanger van de Commodores. En dit was een nummer van hun album Natural High. En het was hun eerste nummer 1 hit in hun thuisland Amerika. En stonden maar liefst 7 weken bovenaan in de Billboard Hot 100.

We kennen hem voornamelijk van deze grote hit, Thunder Island, Jay Ferguson. En in Amerika had hij al veel meer hits later op zijn naam staan. En veel soundtracks geschreven. En hij heeft ook heel kort samengewerkt met Joe Walsh. En toen werd Joe Walsh en hij uitgenodigd om auditie te doen bij, jawel, een hele grote band, de Eagles. En die kozen voor Joe Walsh. En een gemiste kans, heeft hij later gezegd. Maar goed, zo kan het gebeuren, toch?

En als ik zo links van me kijk, dan zie ik al dat we heel langzaam toekruipen naar dat nieuws van 11 uur. Dat betekent dat wij hier even een heel kleine rustpauze inlassen. En zometeen ons opmaken voor nog 1 uur. Lekker dat de mooie struinen in dat mooie archief van OZN 920. Oftewel, de snoefwinkel van elke OZN 920 DJ. Ik zou zeggen, neem ook wat te drinken of zo. En ik zie je zometeen na het nieuws van 11 uur. Tot zo voor deel 2 van het Platen ABC.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer, vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Heren eind in Beekendonk versloegen de groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud.
3: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerve de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Berger eindigde knap als tweede, wat haar de hoogst gekwalificeerde dame maakte.
4: De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL Alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven, is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omrooppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

11 uur op deze zondag en ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van het Platen-ABC. Wij zijn een klein beetje uitgerust en we kunnen weer lekker gaan struinen tussen al dat moois in het archief van OSN 920. Het museum waar je eigenlijk gratis naar binnen mag.

1974, toen kwam het album Holiday uit van de band America. En het leuke was dat George Martin had in die periode eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. En was een hele grote fan van deze band. En belde gewoon de jongens op en zei van, ik wil jullie volgende album produceren. Heeft hij netjes gedaan? Tin Man werd een hele leuke hit. En het leuke is dat hij ook nog piano speelt op dit nummer.

stam van een van zijn mooie albums uit de jaren 70, 1971 om precies te zijn, Mad Men Across the Water. En in 1972 werd dit als singeltje uitgebracht en werd daarmee ook zijn minst succesvolle single. En als je Elton John fans vraagt, wat is een mooi nummer? Nou, dit staat stevast in de top 5.

De Beatles waren helemaal niet zo ver weg. Buiten het feit dat ze alle titels van een hele Beatles-liedjes en liedje hadden gedaan, speelde John Lee ook nog eens een keer op het gitaar van John Lennon. En in die periode werd trouwens onterecht gedacht dat dit een nummer was van een hele andere grote band, namelijk ILO. I've been

0: we're together again.
1: Met deze leuke van Ray Charles Doze tijd om afscheid te nemen voor deze zondag. Ik dank jullie voor je aanwezigheid en jullie thuis voor het meelopen. Alle informatie kun je nog een beetje teruglezen op de website van OZ920. Daar vind je naast leuke informatie over de omroep ook de actuele playlist voor als je dat een klein beetje wil bijhouden. Volgende week zondag om 10 uur, dan gaat de deur weer open. En hoop ik je weer te treffen. Maak er een mooie week van en geniet van al het moois om je heen. Tot volgende week.

0: met ons 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Het platen ABC.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Sparta 25 heeft een belangrijke stap gezet richting handhaving in de tweede klasse. Op Sportpark Het Herenend in Beekendonk versloegen de Groenwitte Roosendaal met 2-0 in de nacompetitie. Na een 11e plaats in de reguliere competitie was Sparta veroordeeld tot de play-offs, maar nu is een plek in de volgende ronde veiliggesteld. Freek Schoones opende de score al in de 8e minuut. Vlak voor rust raakte Finn Rutte de lat en Denzel Hayema zag een treffer afgekeurd worden. Roosendaal werd daarna teruggedrongen en kon weinig creëren. Na het laatste fluitsignaal kon Sparta 25 een verdiende 2-0 overwinning vieren. Sparta 25 gaat naar de halve finale tegen Gestel om klassebehoud. In Laarbeek en omgeving worden hoornaar vaak gezien als een hinderlijk insect, maar vormt een veel grotere dreiging dan men beseft. Wetenschappers waarschuwen, het gaat hier niet om een enkel ongemak, maar om een serieuze ecologische bedreiging. Vooral de oprukkende Aziatische hoornaar, Vespa velutina, is een roofdier dat grote schade toebrengt aan inheemse insectenpopulaties. Honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen zijn de voornaamste slachtoffers, wat desastreuze gevolgen heeft voor de bestuiving van gewassen en wilde planten. Dit zet de biodiversiteit onder zware druk en bedreigt de voedselproductie.
3: Het jaarlijkse dubbeltoernooi bij badmintonclub Lieshout was dit jaar opnieuw een groot succes, waarbij deelname belangrijker was dan winnen. Het toernooi werd zo opgezet dat iedereen in een passende pool speelde, afgestemd op de eigen speelsterkte. Dit zorgde voor spannende en eerlijke wedstrijden in de A, B, C en D-pools. In de C-pool was Niels Deerven de onbetwiste winnaar. Hij wist 3 van de 4 partijen te winnen en 1 gelijk te spelen. Ingrid Bergé eindigde knap als tweede, wat haar de hoogste kwalificeerde dame maakte.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Met de nipte 1-0-overwinning thuis op Weltaria heeft voetbalclub Mariahout gisteren een cruciale stap gezet in de strijd om klassebehoud. Deze belangrijke zege betekent dat Mariahout nu doorstroomt naar de finale van de nacompetitie, waar de inzet enorm is. Ze zullen het daarin opnemen tegen DBS. De winnaar van dit beslissende duel verzekert zich van handhaving in de huidige klasse. Voor Mariahout en haar trouwe supporters is de spanning voelbaar. De droom van klassebehoud leeft volop. Het team heeft laten zien veerkrachtig te zijn en is vastberaden om ook in de finale alles te geven. Op zondag 21 juni vanaf 13 uur is de kasteeltuin van Kasteel Krooi in Aarderiksel het decor voor een midzomer mediterraan gypsyconcert. Men hoort de springlevende Spaanse flamenco van Manito en de Roemeense zigeunermuziek van de Nadara Gypsy Wedding Band. Deze band, met wereldstatus door optredens op festivals als Siget, Gamoro en in Shanghai en bekend van de film Radio Dilo, toert nu door Nederland. Hun Oost-Roemeense zigeunerdans, vaak herkend als buikdans. Het frisse speelplezier spat er vanaf als de danseressen Sara Louisa en Yvette Kroks het podium opkomen. Kinderen gratis entree.
3: De overheid verstuurt op maandag 1 juni rond het middaguur een NL Alert testbericht. Hiermee wordt gecontroleerd of het alarmsysteem correct functioneert bij een noodsituatie. Voor Brabanders die regelmatig nabij de grens verblijven is de NL Alert app extra handig. Download men de app voor 1 juni, dan kan men direct testen of deze goed staat ingesteld. In december 2025 telde de NL Alert app ruim 8700 gebruikers in Noord-Brabant. De overheid verstuurt het NL Alert testbericht elke eerste maandag van juni en december. Let op, je hoort een alarmgeluid als het testbericht binnenkomt.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19.